Helaas geen stuk Pleiades en niet een stuk van het stuk Pleiades van Xenakis. Maar dit was wel Slagwerk Den Haag met het prachtige Timber. Origineel gecomponeerd door Michael Gordon. U kunt nog mailen. De mailbox staat nog open tot 10 uur. De winnaars voor 2 kaarten. Die maak ik bekend rond 10:30. En dan is er nog op dezelfde avond iets heel anders spannends te beleven. Namelijk Nadia Struijwig. Ook in het kader van Gaudianus. Die treedt namelijk 700 meter verderop. In de loods De Nijverheid. De nieuwe loods die daar in Utrecht is gevestigd. De Nijverheid. Daar zal Nadia Struijwig optreden. En dat is niet inbegrepen bij dit kaartje. Want dat is niet nodig. Want zij treedt daar geheel en al gratis op. Dus kunt u niet naar Synthese. En wilt u wel naar Nadia Struijwig. Doe dat dan in ieder geval. Want live is zij helemaal geweldig. Net zoals haar album Where Are You. Wat op Den of Valley verscheen in april 2018. En hier is dan nog één keer, omdat het zo geweldig is, Nadia Struijwig.

Nadia Struwig. Prachtig, haar laatste album wat verscheen via Denno Valley, Where Are You? We hoorden BLDMNR, en dat zal wel zoiets als blend, nog wat, blender, nou ja, nog wat. In ieder geval nog wat. Gaat haar zien dus op vrijdag 6 september voor de syntheseavond, want Nadia zal in de Nijverheid optreden om 8:30. De resterende tijd is voor Canopy of Stars. Dat is het geesteskind van Christian Wealdon. Het is opgenomen en uitgebracht via Data Bloom Records. Die heeft natuurlijk weer een prachtige worp op de markt gebracht. Het album van Canopy of Stars heet Dream Sequence. En daarvan hoort u nu de titeltrack, Canopy.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray tot middernacht. De zon, die is weg, het is duister. En dat is goed voor dat 2 uur X-rated. Dan komt die verkoeling vanzelf. Hier in de studio nog niet, nog steeds 33 graden. Maar goed, we gaan lekker door. We duiken de zee in, want uiteindelijk komt het daar allemaal terecht. Ends with the Sea. Dan hebben we het over Gilbert en Lewis. Dan hebben we het over Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. Zij brachten in 1981 dit geweldige 7-inch uit. Ends with the Sea op 4AD. Heerlijk, ik heb er zin in. Ik hoop u ook. Hier is die. Ends with the Sea, Gilbert en Lewis.

spirits dancing across the night skies, waving their everlasting magic goodbyes. Heerlijk werk, fonkelnieuw werk van Cecil Mann. En Cecil Mann komt uit Noorwegen, het geesteskind van Thomas Narvrod. Als ik het goed uitspreek tenminste. Het mini-album Ritual of the Aurora Noir is uitgebracht via het geweldige Winter Light Records uit Haarlem. Je hoorde de titeltrack. Nieuw dus van Cecil Mann. Het is een mini-cd van ruim een half uur. Prachtig werk. En we houden het nog even zwaar. Met het 2006 Staalwerk 9. Het staat op de verzamelaar Triumvieren met onder andere daarop ook Cold Fusion en Ruk Canor. Dit is Staalwerk 9. Ave Caesar.

begins. I'm stuck in an awful place. We just can't win.

ritual begins. Hour of

Oh, schitterend. Het album van Annie Hogan. Daar doen een aantal bijzondere coryfeeën op mee. Waaronder Lydia Lunch. En die hoort u. Blue Contempt. En het staat op het album Lost in Blue. Wat dit jaar verscheen via Cold Spring. Annie Hogan featuring Lydia Lunch. Prachtig. Bijna 10:30. Iets te vroeg, maar hier zijn dan toch de winnaars van het festival Synthese. Of althans de kaarten voor het festival Synthese. Dank voor het mailen. Hoe het verder gaat, dat weet ik niet. Ik neem aan op de gastlijst, maar daar worden de volgende winnaars in ieder geval van op de hoogte gesteld in de komende week. De winnaars die zijn Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Rob Kwakernaak en Mario Rietveld. Gefeliciteerd namens Synthese, gefeliciteerd namens Gaudiamus, namens het Filmcafé Utrecht, namens X-Rated, namens de Concertzender. Veel plezier. Ik zal er ook zijn. En daarvoor natuurlijk Nadia Struijweg in de Nijverheid. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we het nog even een beetje zwaar gaan aanzetten met de nieuwste van Nordvarger. Dat album dat behelst een aantal remixes die gemaakt zijn door coryfeeën rond Nordvarger. Het album Tantum Melior. En u hoort nu de track Invocation for a Malignant Spirit. En dat is geremixed door Visions. En Visions die heeft ook een nieuw album. Dat is namelijk Frederik Arbour zelf, de labelbaas van Cyclic Law. En die hoort u hierna. Het kan niet op. Hier bij X-Rated Nordvarger. Oh.

Ik zei het vorige week al, maar Frederik Arbour, de labelbaas van Cyclic Law, zijn eigen album stijgt toch helemaal boven de rest van de releases uit die hij recentelijk heeft uitgebracht. Wat een fantastisch album, Visions, onder de naam Visions althans. Het album heet Temples en u hoorde Continuum Visions hier bij X-Rated. Nog 20, 19 minuten over. De volgende track, niet deze, maar die hierna, die is voor Arjen Grolleman. Want hij had deze week 47 moeten worden en een van zijn lievelingstracks, die zal zo meteen voorbij komen. Maar eerst gaan we het met z'n allen nog even heel erg koud krijgen. En dat hebben we nodig nu en de komende dagen. Want het wordt heet, naar, onaangenaam, warm en vochtig. Dit is Deep Freeze. De echte diepvries van Sleep Research Facility.

priceless, bloody priceless.

back.

Chelsea Hotel. Most accidents occur at home.

0: En helaas is dat inderdaad het geval. En dat ging inderdaad op voor John Balance, oftewel Jeff Rushton. En voor Arjen Grolleman, voor wie ik deze track draaide. Oh, het zingt wat rond. Even wat lager hier. Sex with Sunra hoorde u van Coil van het album Black Antlers. Dat verscheen in 2004. Met inderdaad Sex with Sunra Part 1 Saturnalia. Een van de favoriete tracks van Arjen Grolleman. Ik weet nog goed toen deze track uitkwam. De jubelende stemming van Arjen toen hij dit voor het eerst hoorde. Je hoort ook ontzettend op de voorgrond die stem van John Balance. En dat is eigenlijk gewoon een stem om verliefd op te worden, laten we wel wezen. Peter Christofferson, John Balance en Arjen Grolleman, allen zijn niet meer. Wie er nog wel zijn, zijn degenen die nog meewerken aan dit album. Behalve John en Peter, en dat zijn Tom Edwards, Cliff Stapleton, Mike York en Thigh Paul Sandra. Arjen die had deze week 47 jaar moeten worden, maar het heeft niet mogen zijn. Vandaar deze track. Maar volgens mij heeft daar niemand iets tegen. Zometeen het derde uur X-Rated hier bij de Concertzender. En dat is X-Ray. En dat is een hele specie aflevering. Goed voor een hete, zwoele zomeravond. Gaat u achteruit leunen voor Aitar en de track Universe. En dat komt van het album Cosmic Resonances, zijn nieuwste album. We eindigen deze X-Ray wederom met Aitar, met een track van datzelfde album, namelijk Cosmic Resonance Part 2. Daartussenin zit Galati, ook zo'n geweldige track van het nieuwste album A Few Days in Sarhad-i-Broghil. Ja, het album heet Fragility, Galati, dus zometeen samen met Aitar in X-Ray. Hartelijk dank voor het luisteren allemaal, fijn dat u erbij was. Op deze zondagavond ijs, weder, hitte en herfstdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Ray. Dit op de zondagavond tussen 9 en 11. Nogmaals, dank dat u er was. Dank voor alle reacties ook. En voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

heerlijke, vuige acid. De acid die kwam van Hardfloor en de beats die kwamen van Robert Armani. Het is een track van Robert Armani. We hebben het over Circus Bells en dit werd geremixed door Hardfloor. In 1993 verschenen via Jacks Up Beats. Saskia Slegers had dat label Jacks Up Beats. Robert Armani, oftewel Robert Woods, een pionier in de house techno wereld. Origineel afkomstig uit Chicago. En dit is afkomstig uit de studio in Utrecht. We hebben het namelijk over X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond zijn we bij u. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel veel moois voor toen en nu. Maar nu eerst naar het nu. En over, dan hebben we het over Louis de Tomaso. Louis de Tomaso heeft een aanstaande EP. Namelijk 5 juli komt hij uit. De Kaliu EP heet hij. Dit is Endgame. Dit is Louis de Tomaso. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk. Terence Fixmer. Het klinkt Engels of Amerikaans, maar het is een Fransoos. Uit Frankrijk komt Terence Fixmer. Zijn nieuwste album heet The Paradox in Me. En deze heerlijke, best wel overstuurde track, die staat op dat album. U hoorde Paroxysm van Terence Fixmer. En we gaan nu hier in X-Rated eigenlijk een beetje terug in de tijd.

giunga da estraneo.

Zo, de knetter, wat een trek. We hebben het over Kraschau. Indivisibiliter ac inseparabiliter. Kraschau, en het staat op een split album wat ze hebben uitgebracht samen met Kriegsfall. Oeh, en dat gebeurde in 2013 op het album Unitas. Kraschau hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we iets leuks gaan doen. Wij gaan namelijk een album weggeven. En dan heb ik het over een digitaal album. Gewoon weg, omdat het fysiek niet uit is gebracht, maar puur digitaal. Dus u kunt een album winnen, een digitaal album. En dan heb ik het over het nieuwe album van Akama Zots. Dat nieuwste album verscheen via zijn eigen label Bats and Cats en heet Deepest Reflections. Het enige wat u hoeft te doen is even mailen naar bob.rusje@concertzender.nl onder vermelding van Akama Zots. En ditmaal de eerste mail die binnenkomt, die heeft gewonnen. We hebben één album te vergeven. U krijgt dan een code en die wordt u toegestuurd vandaag of morgen. Ik denk morgen. Dit is de nieuwste van Akama Zots. U hoort nu Ethereal Presence.

Ja, summer solstice. De zomer is begonnen. En dat kunnen we gelukkig eindelijk ook merken, ook buiten. Happy summer solstice. Het is natuurlijk te laat om dat te zeggen, maar ik vond het toch eventjes juist om nog even deze geweldige EP van Coil de revue te laten passeren. Ik heb het over Summer Solstice, Bee Stings. De single die in 1998 uitkwam. Summer Substructures van Coil. En voordat we aan de laatste plaat toe zijn, kan ik vast melden onder de muziek die u nu hoort van Akama Zots. De prijswinnaar die was binnen 30 seconden binnen. En ik dank alle mailers voor het mailen, maar dat album was dus heel snel vergeven. De snelste, dat was toch echt Johan Zijlstra. Dus Johan, jij krijgt morgen een code in de mailbox, zodat je dat album kan binnenhalen. Gefeliciteerd namens Herman Klapholz, oftewel Akama Zots, namens X-Rated en de Concertzender. Een klein stukje Akama Zots nog, tot we aan de laatste plaat toe zijn. En dat is werk van het nieuwe album Brand New Dark Age van Sieben.

this stage, cover.

lang geleden dat hij een heel album uitbracht, wilde ik zeggen. Want hij is nog steeds zeer actief. Hij heeft ook tijdens de coronaperiode werd hij bekend dat hij samen met zijn viool Kev de meest prachtige home concerts deed vanuit zijn studio. Sieben, oftewel Matt Howden dus. Zijn nieuwste album gaat heten Brand New Dark Age via zijn eigen Red Room. Je hoorde What Do I Know? En daarvoor dus Summer Substructures van Coil.

Thanks, Matt Howland, for sending the album. Excellent album. Brand new Dark Age 7. Zometeen is er nog veel meer moois te beleven, namelijk in X-Ray. En u hoort een aantal indrukwekkende tracks van Zelianopel, het trio Zelianopel. U hoort twee tracks van het album Hollywood uit 2009. En in datzelfde jaar twee tracks van het album Give It Up. Ook dus uit 2009. Matt Christensen, Brian Harding en Mike Weiss vormden Zelianopel.

0: En ook dank aan Herman Klapholz van Akamazots voor de code. En gefeliciteerd nogmaals Johan Zijlstra voor het winnen van dit album. Een en ander is het einde van deze episode van X-Rated. Maar volgende week is er ijs en warmte en zomer en herfst en weet ik wat dienende natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. We hebben zomer tot en met woensdag en donderdag. Dan krijgen we weer gewoon ordentelijk het Hollandse onweercomplex wat overgaat. En vanaf vrijdag is het gewoon weer terug bij af. Zo hoort dat ook in Nederland. Dus geniet van de warme zomerse dagen die eraan gaat komen. Blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray ook voor veel mooie muziek. En als u denkt, dit wil ik nog wel jaren en jaren horen, dit soort fijne programma's hier bij de Concertzender, steun ons dan. Alle info vindt u op concertzender.nl via donaties of u kunt vriend worden. Eenmalige donaties, jaarlijkse donaties, alles is mogelijk en we hebben het echt nodig. Voor nu, heb een mooie nacht, heb een mooie X-ray. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

de techno-acid klanken van Stevie BZ. Ook wel Steffen Brietske, want zo heet de man. Stevie BZ, u vindt het op een dubbel 12-inch Mission into Drums. Stevie BZ die maakte vooral furoren dankzij zijn werk samen met Sven Vet. En heeft verder nog zijn bijdrage op synthesizers kunnen doen aan onder andere Sheila E. en zelfs iemand als Quincy Jones. De laatste tijd maakt hij furoren in de soundtrackwereld en heeft daarvoor ook diverse prijzen gewonnen. En dat doet u dan weer samen met Ralf Hildenbeutel. En die vinden we ook terug op deze verzamelaar. Evenals Oliver Lieb, The Closed Eye View, hoorde u aan het begin van deze X-rated Stevie BZ. Veel nieuw werk, maar natuurlijk altijd oog op het oude werk. Hier bij de Concertzender tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En nog meer oud-gediende uit de chill-out, down-tempo, ambient, techno-wereld. Namelijk Dr. Motte en Gabriel Lamar. Zij samen vormen RCO. En dat staat voor Radical Dance Faction. Nieuw verschenen op Carpe Sonum Novum. Het album Radical Dance Faction, die heb ik net in het voorprogramma van Killing Joke gezien. Radical Chill Out, dat moet ik zeggen. En deze track heet Cut No Tree. En dat is samen met de stem van de in 2000 overleden techno-shamaan Terence McKenna. Cut No Tree, Radical Chill Out. Dit is

Nano World 5, zo heet deze track van Dub Tractor. En die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries voor nummer 8. Een uitstekende reeks dubbel cd's die verschenen. Cottage Industries, ook enkele cd's. Die volumes zijn allemaal helemaal volgestampt met heerlijke IDM, ambient en techno en andere fijne klanken. Zoals deze van Dub Tractor. Nou, twee albums in een jaar van Yamaoka, die ongelooflijke actieve Japanner. Dub Tractor. Die vindt u op de verzamelaar Cottage Industries voor nummer 8. Een uitstekende reeks dubbel cd's die verschenen. Cottage Industries, ook enkele cd's. Die volumes zijn allemaal helemaal volgestampt met heerlijke IDM, ambient en techno en andere fijne klanken.

Cy Matthews. Zo noemen vrienden hem en zo maakt hij onder die naam ook muziek. En dit is gewoon Simon Matthews. Zijn nieuwste album heet Decoding Signals. Met een soort, ja, soort IDM ambient-achtig geluid wat heel erg doet denken aan jaren 90. En dat vind ik helemaal niet erg persoonlijk. Op het nieuwe label Fantasy Enhancing. Die hebben al inmiddels al heel erg fijne releases uitgebracht. Cy Matthews hier bij X-Rated op de Concertzender. Uw eigen zomergast van de lage landen, zullen we maar zeggen. Fijn dat u erbij bent. Nieuw werk nu van Pragma. En Pragma moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk, is Maurizio Martinucci van Clock DVA, ook wel Taz genoemd. Zijn nieuwste single heet Emna. En die gaat u nu beluisteren. Dit is Pragma met Emna.

Velodrome met Glasfabriek, die wordt weer opnieuw uitgebracht en dat is geheel terecht. En als u denkt van, goh, wat lijkt de kerel veel op die zanger van Liaison Dangereuse, wel nu, dat klopt, het is Krishna Guano van Liaison Dangereuse, die deze werkelijk fantastische single maakte onder de naam Velodrome, samen met Jordi Goober op elektronica. En elektronica werd ook door Krishna zelf gedaan. Glasfabriek staat op de 12-inch. O Velodrome, origineel verschenen in 1988 en wordt nu op Dark Entries op het label Dark Entries in september opnieuw uitgebracht. En wat sowieso helemaal nieuw is, nu verschenen op het fabuleuze Data Bloom Records, is het album van Motion Field. We hebben het over Petter Friberg uit Zweden. Always There is het album en dat is verdeeld in diverse delen. U hoort nu deel 1 van Always There, Motion Field. MUZIEK

0: Autumn of Communion. Het nieuwe album, ja, het gaat maar door met die jongens. Zosimus Alchemista, zo heet het nieuwste Autumn of Communion album. En ze bestaan uit Lee Norris en Michael Gainford. En de laatste ook wel Mick Chillage genoemd. Keys of Mercy hoorde u van dat nieuwe album dus. Met de grappige titel Zosimus Alchemista.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond, waar het inmiddels helemaal donker is geworden. De honden hebben het hoogste woord. Daar kunnen we best bovenuit komen met de klanken van Chuck uit 1984. Chuck die wist zich in die tijd vergezeld van de heren van Cabaret Voltaire. Dit is ook opgenomen in de Western Works Studio. Ik heb het over de briljante single Out of the Flesh. Die verscheen in 1984 op Double Vision Records. Dit is Out of the Flesh. Dit is X-rated met Chuck.

werkelijk bloedstollend dit. Moeilijk uit te spreken allemaal voor iemand die de presentatie van een radioprogramma doet. Of je moet het een en ander gaan zitten vertalen. De bandnaam die komt op de vertaling uit op Katapigon. En dat was ook de band die je hoorde. En ze deden dat in samenwerking met de helden van Noises of Russia. Overigens is op dat album meer te horen van met de samenwerking van Noises of Russia. Verschenen op een Russisch label. En het is werkelijk een schitterend boekwerk wat nogal uitgebreid en lang is met heel veel pagina's. Het ziet er allemaal schitterend uit en er zijn er slechts 50 van gemaakt en ik zag net op hun Bandcamp dat er nog 6 over zijn. Grijp uw kans, want dit is werkelijk geweldig. Echt een heel mooi album. Beetje laat ontdekt, want hij is in 2018 al verschenen, maar dat mag de pret niet drukken. Katapigon hoorde u dus met in samenwerking met Noises of Russia. Het is allemaal een track van de nieuwe Electric Sewer Age, oftewel Danny Hyde van Coil. This was a tough grind through addictions to try and find inner peace. Al dus Danny Hyde. Deze track is in samenwerking gemaakt met niemand minder dan Danger Mouse en Gnarls Barkley. Jawel, geloof het of niet. Who's gonna save my soul? Electric Sewer Age.

DJ Mel G. En deze dame maakt heel veel lekker electro, waar de geest van Kraftwerk nog steeds flink doorheen waait. Is dat erg? Wel nee. Kraftwerk bewijst hiermee gewoon eigenlijk dat het, ja, hoe zeg je dat, het is, Kraftwerk is en zal altijd aanwezig zijn in de elektronica. Die heeft zijn dienst wel bewezen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met DJ Mel G. En u hoorde Greatest Desire. En dat in de 2AM Hope Mix. Het komt op het album Issues en dat verschijnt 20 juli. Eén dag eerder, op 19 juli, dan verschijnen Blaine L. Reininger en zijn goede vriend Giorgio Valentino op het podium van Paradiso in Amsterdam. In de bovenzaal, dus de kleine zaal. En u kunt hiervoor kaart winnen. Blaine L. Reininger, die behoeft misschien bij de luisteraar van X-Rated verder geen nadere intro. Want ja, natuurlijk, Tuxedo Moon, waar die uitkomt en waar die nog steeds in zit, die is heel veel gedraaid in X-Rated. En zijn goede vriend Giorgio Valentino, die assisteert Blaine L. Reininger tegenwoordig bij de live concerten. En Reininger geeft dus dat concert op 19 juli aanstaande in Paradiso Amsterdam. 2x2 kaarten geven mij weg vanavond. Het enige wat u hoeft te doen is mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Als u kans wil maken op 2 kaarten. Dus u kunt iemand meenemen. Hondje, poesje, neefje, nichtje, vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje, vader of moeder. Het maakt allemaal niet uit. Neem mee, wie u mee wil nemen naar Blaine L. Reininger. 19 juli dus, woensdag 19 juli in Paradiso Amsterdam. De mailbox, die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl. En we laten natuurlijk nu de muziek spreken. Het nieuwste album van Blaine L. Reininger heet Ocean Planet. Een prachtig album met veel ingetogen tracks, maar ook wat experimentele elektronica. Eerst een hele mooie gezongen track van Blaine L. Reininger. Van het nieuwe album Ocean Planet is dit Shelly Hellas.

prachtwerk van Blaine L. Reininger uit 1986. En toen maakte hij deze 12-inch die Greetings One heet op het Italiaanse Materiali Sonori. En u hoorde Japanese Dream van Blaine L. Reininger. 1986 dus. Laten we het hopen dat hij dat dus ook gaat doen. Op het concert 19 juli aanstaande, dus volgende maand woensdag 19 juli in Paradiso in Amsterdam. U kunt nog steeds mailen naar bob.ruusje@concertcenter.nl. De mailbox staat nog 17 minuten open. En we gaan nog even naar het nieuwe album van Blaine L. Reininger, Ocean Planet. Daar staat ook gewoon heerlijke experimentele muziek open, zoals de track Iris.

erg fijn, dat nieuwe album van Michel Banabila. Tightrope heet dat nieuwe album. En u hoorde de titeltrack Tightrope, dus van Michel Banabila. Verscheen op zijn eigen label Taboe. Ook nieuw is een album van The Cry. En The Cry, dat is een band geformeerd rond Christine Ott. En die speelt natuurlijk behalve onder Magdeno prachtige andere instrumenten samen met andere instrumentalisten. U hoort van het album The Cry van The Cry nu de track Evergreen.

0: upgrade it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated nog tot 11 uur. En nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. U hoorde The Cry met Evergreen voor het einde van het vorige uur. En in dit uur, dat beginnen we met de in 1991 verschenen track van Doubting Thomas. Waarom? Omdat het Vaderdag is. Father Don't Cry. En dat staat op het album The Infidel. Wax Tracks verschenen in 1991, dus dit is Doubting Thomas. Father, don't cry.

this day is

Een magistraal operswerkstuk van Prurient. En ik heb het niet alleen over deze track, maar over het hele vierdubbelalbum Rainbow Mirror. Allemaal van dit soort tracks die echt nergens tot een climax komen, maar gewoon helemaal onderhuids verzengend zijn. Prurient, en die hoorde Falling in the Water. Het verscheen in 2017, dus op het album Rainbow Mirror. Dominic Furno is Prurient. En een van de, nou, als ik 10 concerten moet opnoemen die mijn beste 10 ooit zijn, dan staat Vatican Shadow, wat ook Dominic Furno is, in die top 10. Wat van het beste wat ik ooit heb gezien. En dat was op het Incubate Festival. Prurient hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk wat nog moet gaan verschijnen. Namelijk pas op 4 augustus. Een album van Pavor Nocturnus. Het album gaat heten EK Tomb. En u hoort nu de schitterende track Maleficio, Pavor Nocturnus.

Pavor Nocturnus, zoals gezegd, pas te verschijnen op 4 augustus. U hoorde Pavor Nocturnus met Maleficio van het dan te verschijnen album Hecatomb. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is precies 10:30, dus dan zijn we keurig op tijd om degene die kaarten hebben gewonnen voor Blaine L. Reiniger en Giorgio Valentino bekend te maken. Hartelijk dank, u heeft weer goed gemaild. Zo kon ik weer keurig de 5e en de 10e mailer eruit kiezen. En dat is ook gebeurd. Achtereenvolgens hebben gewonnen Henk Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Henk-Jan Oldhuis en Vladimir Duindam. Hartelijk gefeliciteerd. Jullie staan plus 1 in ieder geval op de gastenlijst. Hoe het een en ander in zijn werk gaat, dat zal ik nog per mail laten weten. Gefeliciteerd namens Blaine L. Reiniger, namens Paradiso, namens X-Rated, namens de Concertzender. Prachtig werk dus van Blaine L. Reiniger. Gaat dat live zien op woensdag 19 juli aanstaande. En dan is het nu tijd voor een flink werkstuk wat

net nieuw is verschenen. Een split album van Sleep Research Facilities. En Facility moet ik zeggen. En Lynn E. Swin uit Wales. Een prachtig werkstuk. En een soort split CD waarvan de helft aan Sleep Research Facility opgaat. En de andere helft aan Lynn E. Swin. Sargo en Posidonia is de dubbeltitel van het album wat verscheen via Cold Spring Records. U hoort nu het buitengewoon indrukwekkende en ijzinwekkende. U gaat het vanzelf heel koud krijgen. Het werkstuk Sargo. Dit is fonkelnieuw werk. Voor het eerst sinds 2012 overigens. Nieuw werk van Sleep Research Facility.

En de track Storm die kwam van Rose McDowell en Sean Pinchbeck. Sean Pinchbeck die heeft niet veel gemaakt behalve deze soundtrack, want dat is het, een originele soundtrack van de film Far From the Apple Tree van regisseur Grant McPhee. Rose McDowell, dat is degene achter onder andere Strawberry Switchblade, zo'n popbandje waar ze een hitjes, waar ze als duo's in ieder geval hitjes mee scoorde. En natuurlijk vanwege haar optredens bij bands als Current 93, Sol Invictus en Coil. Rose McDowell, Sean Pinchbeck en hoorde Storm van die soundtrack. En daarvoor het Magnus Opus Sargo van Sleep Research Facility. Voordat ik verder afscheid ga nemen, wil ik allereerst even het licht laten schijnen op een twee trouwe luisteraars van X-Rated die vandaag 32 jaar getrouwd zijn. Wilma Moerman en Jacques Moerman. Dank voor de vele trouwe luisteruren voor X-Rated en het feit dat jullie natuurlijk nu 32 jaar bij elkaar zijn. Proficiat en veel geluk nog voor de komende 32 jaar samen. Heel fijn, gefeliciteerd. Zometeen is er X-Ray tot middernacht. En dat is een diepe. Twee Italianen die elkaar kruisten en mooie muziek bij elkaar maakten. Zoals The Stones Know Everything. We hebben het over Gianluca Becuzzi en Fabio Orsi. Ze maakten The Stones Know Everything in 2007. Prachtig werk in X-Ray zometeen tot middernacht. Inmiddels regent het in diverse delen van het land. De geur Petrichor heeft inmiddels mijn neusvleugels bereikt. Een heerlijke geur. Het regent weer eens in Nederland. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de concertzender, want ook na X-Ray is er nog veel meer moois te beleven. Zoals natuurlijk weer nieuwe dokterklangen doen om 12 uur. Hartelijk dank voor het luisteren en ijs, weder, onweer, klefheid en andere ellende dienen er deze volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. Hartelijk dank voor het luisteren. Voor nu, dag! X-Rated werd

Meow.

Ongaku. En Ongaku, dat klinkt Japans. En er zit daar ook een Japans tekentje op. En daar moet u verder niet op letten, want dat Japanse tekentje, dat is gewoon Ongaku. Het betekent muziek. En het komt allerminst uit Japan, want het zijn gewoon drie Germanen die dit gemaakt hebben. Daaronder onze Uwe Schmid. Hij is onder andere ook Atom Heart, Classic Bandhouse en nog vele andere honderden incarnaties. Ongaku maakte Mihon, deze 12 inch in 1992. Goedenavond, dit is X-Rated op de Concertzender. Als u nogal een geruis op de achtergrond hoort, dan is dat geen Power Electronics Band die hier in de studio een concert staat te geven, maar gewoon de airco die full speed opstaat, aanstaat. Hoort hem maar even. Lekker huizen, hè? Heerlijk, daardoor hebben we het onder de 30 graden kunnen krijgen hier in de studio. Welkom, dit is X-Rated op de Concertzender nog tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois tot middernacht in het programma X-Ray. Nu eerst nieuw werk van GRDN. En dat is eigenlijk gewoon een afkorting van Gordon. We hebben het namelijk over Gordon Spangard aus Deutschland. Jawel, schon wieder. Dit is Langendreher. En dat komt van de Langendreher EP. En die zal gaan verschijnen op 16 juni aanstaande. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

En we bleven nog een keer in Duitsland bij het Berlijnse duo Cirk, als in C-Y-R-K. Je hoorde Hydronitrate, moet ik natuurlijk zeggen. Hydronitrate. En dat staat op de Woof EP. En die is ook nog niet verschenen. Dat gaat pas op 30 juni aanstaande gebeuren. Wat inmiddels wel is verschenen is een geweldige 12-inch op het Sound and Bound Recordings label. En daar staan een aantal artiesten op die al ruim bij Space Exposure, mijn collega Roel Jansen, vorige week aan de beurt is geweest. Samen met een interview en met de initiatiefnemer Phantom. En behalve Phantom staat er nog veel meer moois op die 12-inch als Bastiaan Benjamin, Nerds with Acid, Grens en deze Oosterse Lach. Een geweldige track op deze 12-inch die gewoon White_001 heet. Dus White 001. Dit is Oosterse Lach met deugdzaamheid.

heerlijk zeg. Werkelijk, Parabola, een hele fijne track. Na al dat zomerse klanken, nu toch wat herfstiger klanken van Parabola uit Polen. Parabola, en u hoorde Digme, en dat staat op het nog te verschijnen album, namelijk op 15 juni aanstaande. Pure Holistic Evil. En wat inmiddels wel verschenen is, is de nieuwste van Martin Stürzer. Jawel, ik heb hem onlangs nog live gezien op het E-Live Festival in Eindhoven. En dat was magistraal. Hoe klonk het ongeveer? Wel nu, een beetje als zijn nieuwste album. Dus dan heeft u wellicht een klein beetje een idee. We hebben het over het album Cosmic Echo. Dat is alleen digitaal verschenen, dus niet fysiek op Sinfera. Dit is Martin Stürzer en het prachtige Comet Tales. We gaan het wat rustiger aan doen met de synths van Martin Stürzer.

0: In het kader van het is toch veel te warm om je druk te maken. Gewoon lekker de volle 16,5 minuut van Craven Falls track Hurok Stains gedraaid. Die was nog niet te horen geweest en dat was schandalig. Daarom hebben we dat even goed ingehaald. Craven Falls doet het weer met het tweede album Standards. De vorige Erratics and Unconformities was bij mij al de nummer 1. Ik weet niet of het een nummer 1 wordt dit jaar, maar hij komt wel hoog, heel hoog in de eindlijst. Standards is het album, Leaf is het label. Prachtig werk van Craven Falls.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. Inmiddels de zon gaat onder en kunnen we de duisternis induiken met X-rated tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray tot 12 uur vannacht. We gaan terug naar 1982. Een singeltje, het enige singeltje wat verkrijgbaar is van de band Another. Dat verscheen in 1982 op het Rotterdamse label Backstreet Backlash. En daar zitten leden in van onder andere bands Mew en Suspect. Another met Paris Tribe uit 1982.

Instagram.

Nou, verkoelender dan starend naar een maangat vanaf de Friese meren. Verkoelender kan bijna niet. We hebben het over de gebroeders Kleefstra en Bakker, oftewel Kleefstra, Bakker, Kleefstra. Romke Kleefstra, Anne-Chris Bakker en Jan Kleefstra. En de heren Kleefstra en Bakker maken deel uit van Piep Chilling. Maar dit was niet onder hun eigen naam. Dit was wel onder hun eigen naam, maar niet onder de naam Piep Chilling. Dit was Monegat en dat staat op het 2017 album Deze. Schitterend werk van Kleefstra, Bakker, Kleefstra hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even de goede gemeente gaan wakker schudden met de nieuwste van Godflesh. Jawel, de nieuwste heet Purge en het is weer een fantastisch album. De eerste sinds 2017. Godflesh, Purge, pardon, dit is You Are the Judge, the Jury and the Executioner. Justin Broderick en GC Green vormen nog steeds Godflesh.

0: Ik denk, nou, ik weet wel zeker eigenlijk. De beste track die Traum ooit gemaakt heeft, wat mij betreft. Naar mijn bescheiden mening dan. Uske Sumus Lux. En dat staat op het album Eald G. Streon. En dat verscheen in 2009 via het Amerikaanse Beta Lactam Ring label. Geweldig werk van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik heb al eerder een track gedraaid van het album van 400 Lonely Things. En ik zei toen, dat wordt een eindlijst. En tot mijn grote verbazing is het ooit bij die ene track gebleven. Daarom nu lekker een goede track van dat fantastische album Mother Moon. En dat is verschenen via het Engelse Cold Spring. Cast Us Deep in Mountain Sleep. De nieuwste van 400 Lonely Things.
1: Thank you.

March of the Atheists. Ovations is het album. Je hoorde de schitterende klanken van Piano Magic.

A March of the Atheists op het album Ovations verscheen in 2009. Piano Magic aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Inade met Nomenon. En dat staat op het album The Nine Colors of the Threshold. En dat verscheen op Lucky Foundation. En daarvoor 400 Lonely Things met het schitterende Cast Us Deep in Mountain Sleep van het album Mother Moon.

0: Nou, dankzij de wat duistere klanken hier bij X-Rated is de temperatuur in de studio gedaald van 32,5 naar 29,5. Hebben we goed gedaan, dacht ik zo. De verkoeling die moet wel zijn intrede doen. En als dat nog niet gebeurd is, lucht dat wellicht tijdens een X-ray. Zometeen na 11 uur. Het is de beurt aan een van de beste albums wat mij betreft van Anthony Rother. En Anthony Rother maakte het album Magic Diner op het Fox-label van Pete Nemluck in 2003. Ik heb al eens een X-ray met één of twee delen gevuld, maar nu hoort u het volledige werkstuk Magic Diner. Anthony Rother, zometeen in X-ray tot middernacht. Daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom vanaf 12 uur tot 1. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder, hitte en andere ellende dienen er is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En volgende week geven we kaarten weg voor het concert van Blaine L. Reininger in Paradiso in Amsterdam. U weet wel, de zanger, violist, gitarist, toetsenist, alles van Tuxedo Moon. Hij gaat weer solo toertje doen en doet daarmee ook Paradiso aan. Volgende week dus, kans op kaarten hiervoor bij X-Rated. Houd hoofd koel de komende week. Wellicht kunt u nog de X-Rated weer terugluisteren. Want direct na 11 is hij weer gewoon helemaal tot uw beschikking van A tot Z. Heb een mooie nacht. Heb een mooie week. Heb een mooie X-Ray. En wat mij betreft tot volgende week. Dank voor het luisteren. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

dat de radiogolven u maar mogen bereiken. En dat bereiken ze, want u bent er. Radio Waves, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. U hoorde Radio Waves met Radio Waves 3. En dat komt van het album Radio Waves. Het label is niet Radio Waves, ook nog eens een keertje. Maar dat was Rising High in 1995. Radio Waves, oftewel Kahn en Walker. En zij zijn ook gerelateerd aan erg liquide bijvoorbeeld. En hebben ook onder hun naam Kahn en Walker heel veel van dit soort heerlijke acid-achtige techno gemaakt in het mooie verleden. Radio Waves dus. Dit is X-Rated. Nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. We vieren driemaal feest vanavond. Allereerst het feest dat u hier aanwezig bent bij de concertzender en bij X-Rated en niet bij dat vreselijke voetbal. Dat is feest 1. Feest 2 is dat de concertzender deze week de prestigieuze zilveren reismicrofoon heeft gewonnen. Dat is heel bijzonder en ik wil dan ook op deze plek alle collega van de concertzender van harte feliciteren met dit fantastische succes. En dat allemaal in het 40ste levensjaar van de concertzender. En dan is het ook nog eens een keertje feest vanwege het feit dat we hier een bomvolle studio hebben. Yeah. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb hier drie goede vrienden. En Harold van Zensenta en mijn lieve vriendin Anita. Die zitten hier allemaal gezellig in de studio. En de drie heren die op bezoek zijn hebben allemaal een plaat meegenomen. Een plaat waarvan ze vinden dat die X-rated waardig is. Maar dat strakjes. Eerst gaan we naar Koloa. Koloa met Survivor. En dat komt te staan op Mind Control. Dat is een mini-LP die op 5 juli uit gaat komen. Koloa nu aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Blijf erbij. Er komt veel moois aan. Goedenavond. X-Rated.

Wat een heerlijke, diepe, zompige techno. Van Purgate. En Purgate is het geesteskind van Frederik Arbour. En hij is de kracht achter Cyclic Law Records. En met Cyclic Law heeft hij ook een sublabel uitgebracht. En dat is Aesthetical. En nu heeft hij ook zijn eigen album daarop uitgebracht. Purgate met Transcend. U hoorde de heerlijke track Solar Flare hierbij X-rated op de concertzender. Waar ik het al zei, we hebben de keuze van drie verschillende vrienden hier in de studio. Goede vrienden van mij die alle drie een plaat mee hebben gebracht waarvan zij vinden dat het helemaal in X-rated thuis hoort. Of het nou een ritmische plaat is of een elektronische avant-garde of dark ambient. Het maakt allemaal niet uit als het maar in X-rated past. Wel nu, dat is weer gelukt. We beginnen met de bijdrage van Lex Post. Hij heeft een track meegenomen van Steve Moore. Zijn nieuwe album heet Eye of Horus. Steve Moore heeft een plek gevonden bij Lies Records. En Steve Moore is ook een van de krachten achter Zombie. Overigens een duo wat ook zeer de moeite waard is. De bijdrage van Lex Post, Steve Moore met The Blue Stone.

En dat is echt een X-rated klassieker. Hoofdzakelijk zo rond de kersttijd komt hij voorbij. Nou, als we naar buiten kijken, dan is het af en toe net rond de kerst. Of in ieder geval de maand voor kerst. Laten we het dat zeker zijn. Megaptera hoorde u met Don't Desecrate the Dead. Deze versie haalde ik van de verzamelaar The Absolute Supper. En die verscheen in 1997 via Cold Meat Industry. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland inmiddels bij de derde en laatste plaats van een goede vriend die hier in de studio aanwezig is. En ditmaal is dat ook weer Martijn Venekatten. Hij kwam aan, niet met een nieuwe track, maar met een heuse elektronica-pionier. We hebben het over de Belg Leo Kuper. Kuper vroeger met U puntjes, maar wat er met de puntjes is gebeurd, geen idee. Want op een gegeven moment werd het Leo Kuper. Maar je zal waarschijnlijk Kuper blijven zeggen. Zo heet ik Bob Ruusje. En ik had vroeger ook puntjes op de I, U. En waar die uiteindelijk zijn gebleven, ik weet het ook niet. Mijn puntjes zijn ook weg. We hebben het over Leo Kuper nu. En het album waar dit vanaf komt is Electronic Works and Voices 1977-87. Dus opnames gemaakt door pionier Leo Kuper. En dat is verschenen via Sub Rosa Records. Ik zie nu dat ik Sub Rose heb getikt. Dat gaan we nog even veranderen. De keuze van Martijn Venekatten is de diepe track Leo Kuper met Litanea.

Thank you.

En ik weet niet, nog niet, het staat op het laatste album van de einstürzende Neubauten. Rampen, met als ondertitel APM, wat staat voor Alien Pop Music. Het nieuwste dubbelalbum, pretentieus nieuw album, wat verscheen dit jaar van de einstürzende Neubauten. De band rond Blixa Bargeld. En die vorige luisteren naar Wilgata uit Polen met Under Rain. En dat staat op het album Echoes of the Past, Not Far Away. Op het inmiddels ter ziele label A Beast of Prey. En daarvoor het fantastische werkstuk Litanea van Leo Kupper van Electronic Works and Voices 7787 op Sub Rosa. Een en ander brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar ik wil u niet laten gaan zonder mijn grote dank uit te brengen aan de heren Lex Post, Siets Tjaarda en Martijn Veenekatten hier in de studio. Hartelijk dank en dank jullie voor de fantastische muziek die jullie meebrachten. Dat smaakt meer naar meer en dat gaan we natuurlijk op een gegeven moment ook weer snel doen. Zometeen is er nog een derde uur en dat is X-Ray. En daarin aandacht voor Co, C-O-H, wat je niet uitspreekt als Co, maar als Son. En dat betekent droom. Ivan Pavlov is Son. En u hoort een track van het album Iron uit 2000. En u hoort drie tracks van het album Net Murk uit 2002. En twee tracks van Above Air uit 2006. Dus Sun. Zometeen Ivan Pavlov in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Blijf bij de concertzender en ook al hebben wij een prachtige prijs gewonnen rond de zilveren reismicrofoon, we blijven nog steeds geld nodig hebben. Dus als u wil dat wij de komende 40 jaar nog meer blijven uitzenden, word donateur of vriend. Dan ben ik inmiddels dik over de 100, dus ik weet niet of in welke vorm dan X-Rated er is, maar de concertzender hoopt het dan nog steeds te zijn. Voor nu, heb een mooie avond, een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Blijf bij X-Ray. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Dansmuziek met een Z. Uit het fantastische elektronica jaar 1994, uitgebracht op Rising High Records. Dansmuziek uit Japan, een trio uit Japan die deze plaat maakte. Shinsekai, een fantastische dubbelaar vol met dit soort heerlijks. U hoorde Polarity. Dansmuziek. Ik denk niet dat iedereen erop kan dansen, maar dat maakt verder helemaal niet uit. De koudste 6 oktober sinds de telling. We maken het allemaal weer mee, jazeker. Dus wat dat betreft geen enkele reden om naar buiten te gaan. Blijft u binnen, dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult u zelf een goede kelk. Want het mooiste van toen en nu komt weer aan u voorbij. De komende 2 uur en daarna nog veel meer moois in het 3e uur X-Ray vanaf 11 uur. Heel veel van toen en nu, zei ik, maar nu eerst heel veel uit nu. Zoals bijvoorbeeld het nieuwste album van Trente Muller. Zijn beste, wat mij betreft, blijft nog altijd The Last Resort. Maar deze, daar staan toch ook wel een aantal prachtige juweeltjes op. Op Verse heet hij, verschenen via het label In My Room. Dit is TRNT. Dit is Trente Muller. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Monopoly. Het nieuwste album van Monopoly heet Test Lab. En zijn testlaboratorium staat in Worm in Rotterdam. Inderdaad, een Rotterdams project. Monopoly is het project van Dennis Verschoor. De plaat is geproduceerd door Wim Dekker. Vroeger nog van de Minipops. En tegenwoordig de eigenaar van Blowpipe Records, waar dit album ook op uitkwam. En mede geproduceerd door Lucas Simonis. En dat is tevens ook een programmamaker hier bij de Concertzender. Jazeker. En dat staat, de studio staat dus desgezegd in Worm in Rotterdam. U hoorde Monopoly met Spitsuur. Louter en alleen gemaakt op de natuurlijk hele volledige analoge synthesizers en geen sequencer in zicht. Mooi is dat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En er was de afgelopen weken nogal wat te doen rondom de toespraak van het kleine meisje Greta Thunberg. De een is het volmondig met haar eens en noemt het de belangrijkste vrouw van de afgelopen 10 jaar. De ander kan het meisje niet luchten of zien. Maar in ieder geval, ze heeft wel de tongen losgemaakt. En wat ze sowieso ook heeft losgemaakt, zijn een aantal muzikanten die met haar toespraak aan de haal zijn gegaan. Zo was er een briljante versie, een soort death metal versie, met stukken uit haar toespraak. En zo is er ook iemand geweest die dacht van, haar stem lijkt eigenlijk een beetje op die van Anne Clark. Nou, dat is omgezet in muziek. Er zijn 2 tracks vanuit. En eentje is How Dare You. Die is wat korter en die is gemaakt door iemand anders. Maar de meest bekende inmiddels is gemaakt door Tala 2XLC. En Tala 2XLC is eigenlijk de producer, een muzikant en DJ die beroemd is geworden door het label Technodrome International. En een van de oprichters van de discotheek Dorian Gray in Frankfurt. Hij ging aan de haal met medewerking van Anne Clark en medewerking van David Harrow, die natuurlijk de muziek schreef. De track Our Darkness, dat is nu omgebouwd naar Right Here, Right Now, met als ondertitel Sleeper in Climatropolis. Jawel, dit is Greta Thunberg in de uitvoering van Tala 2XLC. Right here, right now, Sleeper in Climatropolis.

Ja hoor, dat album wordt ook steeds beter en beter en beter. Triumvirate heet het album van Carter Tutti Void. Nu wordt het T3.6 van Carter Tutti Void hier bij X-Rated. Waar het nu de hoogste tijd is voor wederom een track. Oh, ik draai mezelf dicht. Wederom een track van het album van Vanessa Wagner. Daar staan een aantal versies op van haar album Inland. En het album heet dan ook Inland Versions. 2 weken terug hoorde u een geweldige versie van Gaas, Wolfgang Voigt. En er staan nog veel meer moois op, zoals Suzanne Siani en Nadia Struijweg. Maar vandaag gaan we naar de Flood is Love Delay remake. Van de track The Heart Asks Pleasure First. Origineel gecomponeerd door Michael Nyman. U begrijpt het al, dat is minimal. Ja, hoe minimaler, hoe beter. Het klinkt alsof de cd blijft hangen en dat vind ik juist het mooie eraan. We draaien hem van vinyl, dus dat is niet zo. Ik vind het werkelijk een geweldige track samen met de Gaas-versie. Het hoogtepunt van deze LP. Vanessa Wagner, Vladislav Delay, The Heart Asks Pleasure First.

Ja, dat is mooi, hè? Heerlijk. Winged Victory for the Sullen. Het nieuwe album gaat uitkomen. Dat gaat heten The Undivided Five. Vreemd genoeg op het danslabel Ninja Tune. Dat geeft niet. Het is op zich een uitstekend label. Het is alleen een beetje verbazingwekkend dat het daarop wordt uitgebracht. Maar dat is helemaal niet erg. The Rhythm of a Dividing Pair hoorde u van A Winged Victory for the Sullen. En we blijven even in dezelfde sferen met Michael Begg. Hij was vroeger van Human Greed. Tegenwoordig onder zijn eigen naam Michael Begg maakt hij de meest schitterende ambient. Dit is van het album Sonambulo. Sonambulo Theme, Michael Begg.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Ik hoop dat u er lekker warm bij zit op deze koudste 6 oktober ooit. En dat de kelk goed gevuld is, want we gaan weer mooi veel moois draaien het komende uur. Maar allereerst terug naar 1985. Het album van Ben Gesserit. Ben Gesserit, het album heet A High, Happy, Perverse and Cynical Cry of Joy. Jawel, Alain Neffe en Nadine Ball vormden Ben Gesserit. U hoort nu Enfant des Rues van het voornoemde album. Verschenen via Insane Music. Bekend van de serie op cassette Insane Music for Insane People. Hier is Ben Gesserit. MUZIEK

Oef. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik weet niet hoe vaak ik al gezegd heb dit jaar dat dit in de eindlijst komt. Ja, dat is overtreft eigenlijk de 25 maal ruime mate. Want deze moet er ook weer in. Dat wordt druk het einde van het jaar. Wegstrepen. Of er een top 100 van maken, weet ik veel. Dustbug hoorde u met het geweldige nieuwe album Unfield and Stray. Dat gaat volgende week uitkomen op het, nou, ik denk wel, meest baanbrekende label wat we momenteel hebben uit Belgeland. Consoling Sounds hoorde de track Therefore King Alfonso Moved. Dustbug is het project van Karel Tant. Uit België dus, Dustbug. Wat een prachtig album. Ik vond het album zo mooi dat ik het heb opgenomen voor de X-Ray van volgende week. Twee andere tracks die op dit album staan, die hoort u dan integraal. Dit was de derde track dus van Dustbug. Dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu wederom een nieuwe verzamelaar uit de stal van Deutsch Nepal. Oftewel Lina Baby Doll. De verzamelaar heet Homo Strepit. Strepitus. En daar staan illustere namen op als Raison d'être, Reuthoff, Brighter Death, Now, Mordhound, Collapse en deze van trepaneringsritualen. By man comes death. Dan weet u het wel. Dit is trepaneringsritualen.

En toen was hij afgelopen. Het is deze week precies 24 jaar geleden dat de allereerste uitzending van X-Rated te horen was. Op Kink FM, natuurlijk door Arjen Grolleman. Het programma bedacht door Arjen Grolleman. De eerste uitzending was direct in oktober 1995 op Kink FM. En zelfs op de allereerste dag dat Kink FM uitzond. Gelijk al X-Rated. De playlist van die allereerste X-Rated kan ik overigens niet meer terugvinden. Maar wat heel duidelijk is, in september 1995 kwam het album Signum van Paul uit. P-A-L. Met deze geweldige track Geleupnis. En ik weet dat jaren en jaren achtereen deze track door Arjen gedraaid is. Dus misschien is die ook wel in die allereerste X-Rated te horen geweest. Geleupnis van Paul. Een track die destijds een klein beetje te lijden had onder een controverse, omdat de mensen dachten dat ze te maken hadden met de stem van Adolf Hitler. Dat bleek absoluut niet zo te zijn. Dit was de stem van Karl Marx. Ja, dat is heel wat anders. Geleupnis van Paul. Overigens is Paul ermee opgehouden en dat is bijzonder jammer. We luisteren naar X-Rated op de concertzender. En nu we het toch over de concertzender hebben, het is deze week ook dit te horen geweest. Geleupnis van Paul. Een track die destijds een klein beetje te lijden had onder een controverse, omdat de mensen dachten dat ze te maken hadden met de stem van Adolf Hitler. Dat bleek absoluut niet zo te zijn. Dit was de stem van Karl Marx. Ja, dat is heel wat anders. Geleupnis

Inner Space Odyssey. Mijn hemel, wat geweldig. De nieuwste single van Anthony Roadhair. Jawel, en die staat op de 12-inch PSI 49 Net 104. Zo heet die. Ja, tenminste, dat is het bestelnummer. En onder die titel is hij ook gepubliceerd. Heerlijk werk van Anthony Roadhair hier bij X-Rated op de Concertzender. En inderdaad, het is zo laat. Ik had het al aangekondigd, dames en heren, jongens en meisjes. Maar we gaan kaarten weggeven voor het geweldige gebeuren wat staat in de planning of aanstaande donderdag 26 september in de OT301. We hebben het over Cold Wave, we hebben het over Electro, nu we het toch over Anthony Roadhair hebben. We hebben het over Acid, kortom een hele fijne avond die daar wordt gehouden. Acte de présence zal worden gegeven door Twins. En Twins is Matt Weiner. En Twins betekent niet gewoon maar Twins, maar gewoon That Which Is Not Said. Het is Matt Weiner inderdaad uit Amerika die speciaal overkomt voor een aantal optredens in Nederland. Maar we geven hem maar voor één kaartjes weg vanavond. En dat is dus voor de OT 301 aanstaande donderdag, dus 26 september. Er zal ook worden opgetreden door Garçon Taub. En dat is natuurlijk Stijn Dissen al sinds een hele lange tijd. De eerste plaat die hij uitbracht was nog een soort split met Lego Welt. En zijn laatste de Keyclop EP en die komt straks nog voorbij. Er zal ook nog worden opgetreden door de Midnight Tantrum uit Amsterdam. En voor, tussen en na de optredens worden de DJ's Vergaarbak en Hunter Complex, oftewel Lars Meijer, aan het werk gezet. En drie, vooral de laatste, die

kennen we natuurlijk omdat hij vaker voorbij komt in X-Rated als Hunter Complex. Een en ander wordt georganiseerd door het label van Stijn en dat is Narrow Minded. U weet het, het is heel simpel. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl om een van de twee kaarten te winnen die wij vanavond weggeven. Ik geef dus twee kaarten weg. Als u mailt naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Twins. Zo simpel zijn dingen soms. De mailbox gaat nu open en we laten de muziek spreken. Want daar gaat het tenslotte om. Het album van Twins is nog niet uit, maar hier zit hij alvast in de speler. Dus ga genieten van Slow Decline. Nogmaals, de mailbox is open, dus mail maar.

Klop van de Kiklop EP. U hoorde Garçon Taupe. En ook Garçon Taupe zal optreden op aanstaande donderdag, de 26e september in OT 301. Waar dus onder andere ook zal worden opgetreden door Twins. Daarom andermaal nog één track van dat nieuwe album, wat nog lang niet uit is, maar hier al wel in de speler zit. Dit is New Cold Dream 2. En dat komt van het album New Cold Dream, dus met een C. Dus niet afgekeken van de Simple Minds, nee. Twins. En u kunt nog mailen bob.ruusje@concertzender.nl. Tot aan 10 uur. Om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn.

Cold as ice. Cold as ice. Geweldige stem van Alan Vega. En de muziek van Martin Rev. En zij vormde natuurlijk Suicide. Maar waarom in vredesnaam Suicide? Wel nu, deze week overleed Rick Ocasek. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is natuurlijk de zanger van The Cars. Maar hij was ook een begenadigd producer. Hij heeft ontzettend veel beroemde bands geproduceerd. Maar een van de meest bijzondere producties van hem vind ik toch het tweede album van Suicide. En dat is het album Suicide met als subtitel Alan Vega. Die overigens ook al niet meer onder ons is. En Martin Rev. U hoorde Touch Me. En dat kwam destijds uit op Z Records. X-rated op de concertzender nog steeds in tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst nog een nieuw werk van Ricardo Donoso. Wat een fantastisch nieuw album. Recalibrate. Dat is natuurlijk de opvolger van Calibrate. Het verschijnt via Den of Hellie, maar ren nog niet naar de winkel, want hij is nog niet uit. Vacuum Chamber is dit. De nieuwste Ricardo Donoso.

0: X-rated.
1: The night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. Met bakken komt het hier naar beneden, dus ja, die honden, laat die maar een keer binnen en blijf vooral zelf ook binnen. En vult u zelf een goede kelk, de kaarsen mogen aan, want inmiddels is het lekker donker. De herfst komt eraan. En de klanken ook, zoals die van Constructivits. Glenna Skull is het album en dat gaat opnieuw uitgebracht worden via Dark Entries. En dat is goed nieuws. Constructivits was het, of is eigenlijk nog steeds het project van Glenn Michael Wallace. En hij heeft ook nog meegespeeld met White House bijvoorbeeld. Maar zo klinkt het niet. Dit is bijvoorbeeld een productie die gedaan is door Chris Carter van Throwing Gristle. En natuurlijk als Chris en Cozy en Carter Tootie. Constructivits, dit is Carlo van dat voorgenoemde album.

En dat waren slechts de eerste 10 minuten van dit waanzinnige werkstuk Bitter Oogst. Dit is het nieuwe album van Monic, oftewel Thibaut Merisson Keppens. Dit gaat uitgebracht worden op Consoling Sounds. Ik zei het al, er komen een drietal geweldige albums aan op dit Belgische label. Monic is eveneens Belgisch natuurlijk en u hoorde een gedeelte uit Bitter Oogst van het gelijknamige album. Geweldig werk, dat moet gezegd worden. En ook geweldig werk wat aan heruitgebracht wordt, eindelijk. En daar zijn we in een, wat dat betreft, in het leven in een prachtig tijdperk. Want inderdaad, er wordt een nieuw werk uitgebracht, of oud werk uitgebracht, opnieuw uitgebracht, van Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire bracht in 1980 de cassette 1974 en 1976 uit op het label Industrial Records. Die vindt nu zowel op CD als op LP, nee, op LP is dit, een mooie re-release. Eindelijk weer verkrijgbaar via The Grey Area en Mute Records. Dit is Cabaret Voltaire van dat voornoemde 1974-1976 album Aura Seal. Cabaret Voltaire.

Oh, Rusty.

Ja, jongens. Oh, wat heerlijk. Graag live zien. En dat gaat dan in april gebeuren, want ze zijn toegevoegd aan de Roadburn line-up. Ik heb het over Hyde. Het nieuwste album heet Hell Is Here. En u hoorde 999. Are you sick? How sick? How sick? If you're sick, how sick? How sick? In the eyes, the blood between the thighs. En zo gaat het door. Het is niet het gezelligste, maar wel geweldig. U hoorde Hyde hier bij X-Rated op de concertzender. En iets te vroeg, maar natuurlijk hebben we nog de prijswinnaars voor Twins, Garçon Taupe en nog veel meer fraais aanstaande donderdag in de OT 301 in Amsterdam. De gelukkigen zijn Ruud van der Kamp en Patricia van den Horst. Ruud van den Kamp en Patricia van den Horst. Gefeliciteerd namens de OT 301, namens Narrow-minded, namens X-rated en namens de concertzender. En ik moet niet te dicht met de koptelefoon bij de microfoon komen, want dan gaat het rondzingen. Goed, genoeg dus. Nu hierover en terug naar de duistere klanken van Nerra Terre. Becoming the Nightmare. Juist, Becoming the Nightmare. En dat is een track van Nerra Terre. En die is opgenomen in samenwerking met New Risen Throne en Treha Sectori. Luister en huiver naar Nerra Terre. En dat allemaal van het nieuwste album, The Substance of Perception.

Heel fraai synthiewerk na elkaar van Daniel Brandt in de Tangerine Dream Reworked. En nu hoorde u Field Lines Cartographer. En dat album wat verscheen via Din Records, het label van Ian Body. Je hoorde The Light of a Billion Stars. En het staat op het album Resplendent in the Light of the Universe. X-Rated op de Concertcenter, waar we lekker Sinti bezig zijn. En we blijven nog even lekker Sinti. Het nieuwe album van Colleen komt eraan. Nou ja, komt eraan. Dat kunt u eigenlijk wel met een korreltje zout nemen. Hij staat namelijk pas voor 20 maart 2026. Maar we zijn nu al nerveus, want de eerste track, dat is sowieso een track die wat mij betreft direct de eindlijst in kan. Dus als het rest van het album ook zo is, dan wordt Libres Antes del Final opgenomen in de eindlijst van 26. Maar zover is het nog niet. We doen het met Antidoto, een track die van Colleen is vrijgegeven.

Over Synthetracks gesproken. Dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn Newtown Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album Nostalgic Bandwidth Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

0: Erg fraai hoor. Het nieuwste album van Paul Yebanassam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanassam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

U hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields. En dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden. En daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog? Van Follow Me. En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti-kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsche Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden maken ze... brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma to Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

0: En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitem Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum. Zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harald Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harald en zit ik er met een X-rated kerstspecial. De overigens de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rated over 2025. Zover een spoorboekje wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rated kerst. Maak er een mooie week van, dag.
1: X-rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-rated.

0: Max.
1: Ratings.

Soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Vonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trezor. En het label Trezor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en hij heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar. Maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

Israël. Wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen. Een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen. Want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu, dag.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Meesterlijk, The Fires of Orc. Maar het kan alleen maar meesterlijk zijn omdat er twee meesters aan het werk zijn. Piet Nemlouk en Geir Jensen, beter bekend als Biosphere. En natuurlijk ook weer uit dat fenomenale jaar 1994. Dat jaar wat echt zo bol staat van prachtige elektronica. Getuige dit ook The Fires of Orc. U hoorde The Fires of Orc en dan weliswaar het eerste gedeelte. U bent verbonden met de concertzender. En dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. Daarna veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Verderop in dit uur alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Gerard. En niet alleen kaarten te winnen voor het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook nog eens een keer voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Daarover straks meer. Nu eerst Richard Pinaas. Oud en nieuw. 1982 en 2019. In 82 kwam het album L'Éthique uit. En in 2019 gelukkig heruitgebracht op Bureau B, Richard Pinaas en zijn L'Éthique. U hoort L'Éthique deel 1. En let wel, Richard Pinaas, eindelijk in Nederland. Yes, 14 maart aanstaande in de Okkie in Amsterdam. Gaat dat zien met zijn belt, bent Heldon. Dit is Richard Pinaas, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En hoppa, gelijk afgelopen. Dat is dan ook wel weer jammer. Maar het loopt dan ook over in een volgend nummer. En dat is te horen op het nieuwe album wat pas 29 maart zal gaan verschijnen. Van Uncle, oftewel James Lavelle. Uncle is weer helemaal terug met een heuse dubbelaar. En die heette dan ook The Road Part 2. Met als ondertitel Lost Highway. U hoorde Uncle dus en met armoer. En luister naar X-Rated. Zometeen alles over Le Mystère de Voix Bulgare en Lisa Girard. Maar voordat we helemaal de diepte induiken met al deze dames, gaan we eerst naar de aloude metaalslagers van Test Department. Jawel, ze zijn terug met het album Disturbance. Dit is Landlord. Oh, wat is die weer fijn.

Heerlijk Bynehouse. Na de metaalslagers uit Engeland, Test Department. Nu de metaalslagers uit Duitsland. Inderdaad, Bynehouse van het album Zene. U hoorde DL Deng. En het doet me qua geluid niet echt aan Test Department of Neubau te denken, maar meer aan Kowalski van vroeger, als je het hele album zo hoort. Een buitengewoon aardig album van Bynehouse. Dat verscheen op Krater Recordings en dat is een sublabel van Audio Fop. Uit Duitsland. 9:30 en dat is inmiddels de hoogste tijd voor, ik heb het beloofd, Le Mystère des Voix Bulgares samen met Lisa Gerard. Ze komen naar Nederland en ik heb Le Mystère des Voix Bulgares tijdens Le Guess Who mogen zien en dat was werkelijk van A tot Z kippenvel. Wel nu, u kunt daar ook weer bij zijn en ja, de toevoeging van Lisa Gerard maakt het natuurlijk echt helemaal af. Wij geven kaarten weg vanavond voor 2 concerten maar liefst. De eerste is op dinsdag 12 maart aanstaande in het Concertgebouw in Amsterdam. En 2 dagen later op donderdag 14 maart, als u niet naar Richard Pinaas en Heldon in de Okkie gaat tenminste. Dan kunt u ook naar Le Mystère des Voix Bulgares en Lisa Gerard in Muziekgebouw Eindhoven. Wij geven voor beide concerten kaarten weg. Let wel, we geven voor het Concertgebouw 1x2 kaarten weg en voor Muziekgebouw Eindhoven ook 1x2 kaarten. U kunt er dus wel iemand meenemen en dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. De mailbox, die is belangrijk, want u kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Lisa Gerard, laten we het makkelijk maken. Niet helemaal Le Mystère des Voix Bulgares, mag ook wel hoor. Maar Lisa Gerard is makkelijker. En zet er vooral even bij waar de voorkeur naar uitgaat. Natuurlijk Concertgebouw 12 maart in Amsterdam of Muziekgebouw Eindhoven op 14 maart. De mailbox gaat open en wij gaan nu in ieder geval luisteren naar een track van het album waar ze veel van zullen spelen. Dat is namelijk het laatste album Bu Chi Mish. Dat is zij samen inderdaad. En Lisa Gerard zal ook solo werk ten gehoor brengen tijdens die concerten. Nogmaals, de mailbox gaat nu open. bob.ruusje@concertzender.nl. Mailen maar. En dit is Le Mystère des Voix Bulgares.

I bet my heart's loud. She is a dress.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. Daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Union Jack. Met two full moons en een trout. Twee volle manen en een forel. Jawel, Union Jack aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Een duo uit Engeland die deze 12-inch maakte in 1994. Two Full Moons and a Trout. En dat in de Caspar Pound mix. En dat staat natuurlijk garant voor een lekker acid geluidje. Inmiddels is het gaan regenen in het hele land, bijna zo'n beetje. Dus blijft u vooral binnen en zet de boksen wat harder. Dempt de lichten, ontsteekt de kaarsen en vult een goede kelk voor een nieuwe episode van X-Rated. En dat allemaal tot hedenavond 11 uur, gevolgd door een X-Ray tot middernacht. Union Jack opende deze X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. En we gaan lekker door met nieuw werk. Namelijk een single die inmiddels is verschenen, terwijl het album... Dat laat nog even op zich wachten. Het album gaat Act 3 heten en dat gaat verschijnen op 6 december. Ik heb het over Cora Novoa. De single die heet Social Standards. Dat is verschenen via het label Seeking the Velvet. Dit is X-Rated.

heerlijk gruizig. Robert Bergman. U hoorde de track Drum Tracks. En dat staat op zijn nieuwe single 3AM. Wat verschenen via zijn eigen Brew label. Robert Bergman. Eigenlijk al geruime tijd aan de weg timmerend met allerlei elektronica. In de house techno hoek. Hij werkt onder andere ook in een goed geoutilleerde danswinkel in de Spuistraat in Amsterdam. En daar loop je natuurlijk ook heel veel kennis op. Robert Bergman en zijn nieuwe single. Fantastisch werk. 3 tracks staan erop. De 12-inch 3AM. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik draaide hiervoor Cora Novoa. En toen dacht ik, die zou ik wel willen zien optreden op het Groutzone Festival. Die past daar best wel bij. Maar dat denk ik ook van de volgende die in de speler zit. Dat is namelijk Eat Girls. Deze dames, die zie ik eigenlijk ook wel op Groutzone staan. Hun nieuwe album heet Aria Silenzio. En dat is onlangs verschenen via het Duitse Bureau B-label. Hier zijn Eat Girls. Met Trouwschaft.

Wat is dat toch met Kevin Richard Martin? Waarom is nou echt vrijwel alles maakt wat hij maakt gewoon goed? Denk aan het laatste album wat hij maakte met KMRU, Disconnect. En denk ook aan het nieuwe album wat hij heeft gemaakt onder de naam The Bug. En daar heeft hij 5 delen uit de single reeks Machines verzameld. En daarom heet hij ook Machines 1 tot en met 5. The Bug, Kevin Richard Martin, helemaal solo. En waar hij normaal wel eens rappers erbij gooit, heeft hij dat op dit album totaal niet gedaan. Het is allemaal instrumentaal. U hoorde Released met als ondertitel The Need to Escape. Een en ander verscheen op het zwaar gewichten label Relapse. The Bug, prachtig nieuw werk. En ook nieuw, en dat is een soort Polische-Duitse Freundschaft, oftewel een samenwerkingsverband tussen Polen en Duitsers. Ik heb het over de band Düsseldorf. Die naam hadden ze beter niet kunnen nemen, want er bestaat natuurlijk al heel erg lang een La Düsseldorf, dus verwart u het daar niet mee. Die komt notabene ook uit Duitsland. Maar de muziek, die mag er zijn. Het nieuwste album, dat heet Bunkermuziek. En dat is dus verschenen via het Poolse label Zoharum. Hier is Düsseldorf met het heerlijke Sinti Space nummer Oostwall.

Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Cost hoorde u met Reading Between the Lines hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blew. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht, waar onder andere ook Velios heeft opgetreden. Dark Raad en nou ja, het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Kloob van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carré. En Manin Carré, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carré zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carré, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Ray is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke, muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Brain Machine. Brain Machine met Eternal Night. Het duo Brain Machine bestaat uit Guido Zen en John Tiello. En Guido Zen die gaat ook door het leven als Abul Mogar. En daar maakt hij prachtige, hele mooie, diepe ambient. En onder zijn eigen naam dus dit duo Brain Machine. Brain Machine en dat aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we lekker van start gaan met een beetje electro-techno van DJ Emerson. Everything is shitting away. En dat staat op zijn nieuwste album Repetitive Music 2. En dat verscheen via micro.fom. DJ Fom gaat verder in deze X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht. Allemaal een hele goede avond en welkom bij

Ja, fijn. Het nieuwste album van Doppler Effect. Dat is inmiddels zo goed als uit. Neurotelepathy heet dat album en dat is verschenen via Leisure System. Neural Impulse Actuator, Mirror Neuron. Ja, een leuke titels. Daar blijven ze in ieder geval mee doen. Doppler Effect hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar ik in ieder geval blij was, het album is al even uit, maar ik heb hem eigenlijk pas nu binnengekregen. Is een nieuw album, sinds hele, hele lange tijd, van Syntax Error. Gespeld als Sinta, en dan XE tussen haakjes en dan ROR. Het nieuwste album, en dat is tussen haakjes gewoon een puntje, maar dat mag u ook vertalen als DOT. Syntax Error, het duo uit Polen. Dit is dat nieuwe album. En u hoort Last Call.